0: zet orangutan, eens moest kermen
1: dat zo.
0: Fokjotke zet orangutan, ik dat zit schilderen. Fokjotke zet orangutan, is die jelle paradoom.
1: Orangutan!